0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: De Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
4: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
3: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
5: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
3: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Ook wil staatssecretaris Bertram vaker zelfrijdende bussen inzetten. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en ook te staken. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals Gandhi en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op. Daarna zon en wolken bij 19 tot 23 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne.

0: Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij On Air met Claire en Gerard.
1: Ja, en ik ben er ook weer bij, hè?
0: Ja, en jij doet het eerste uur.
1: Ja, dat was spannend.
0: Ik moest wat anders regelen, maar dat heb ik al geregeld.
1: Dat heb je al geregeld, ja.
0: Ik moest even concertkaarten bestellen en dat is al geregeld.
1: En voor wie heb jij concerten?
0: Ja, schaam, maar
1: waarom?
0: Voor Clouseau.
1: Oh,
0: ja, die komen in Enschede volgend jaar, in de maart. Dus ik denk, dat moet ik even. Dat is een guilty
1: sin. Oh, dat is pas volgend jaar?
0: Ja, in maart is het.
1: Okay.
0: Dus dat moest ik even voor mij en mijn vriendin. Dat doen we altijd één keer per jaar. Nou, dat vinden we vanaf vroeger leuk en dat blijven we leuk vinden.
1: Ja, maar dat is toch ook zo. Nou, is wel grappig dat jij Clouseau noemt. Want Clouseau zit tegenwoordig in een televisieprogramma.
0: Ja, dat klopt. De Beste Zangers.
1: En daar kijk jij natuurlijk naar.
0: Ja, ik heb het gezien. Een van die nummers werd door Yves Berendsen gedaan. Alleen maar een verlangen.
1: Oké. Ja, dat leuk. Heb ik dan weer niet gezien. Maar ik heb wel het volgende nummer klaarstaan. Dat is tenminste de bedoeling. Dat komt ook uit dat programma. En dat is een cover van de Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Oh.
1: En die is gezongen door een Nederlandse zangeres. Waarvan ik de naam nog niet helemaal goed weet. Maar dat ga ik straks opzoeken. Het is Zoe. En zij noemt het dan Nooit Meer Alleen. Ik vind het zo mooi, luister maar.

0: Nou, dat kan natuurlijk alleen maar Tom Jones zijn. Een van zijn eerste en een van zijn grootste hits. It's Not Unusual. En daarvoor hoorde je uit het televisieprogramma De Beste Zangers. Zoe Livee. Ik heb het even opgezocht. Ik heb natuurlijk de cd er wel in zitten. Maar dat verspringt steeds. Dus ik moest even kijken. En zij vertolkte het nummer van The Two Brothers on the Fourth Floor. En dat heette... Never Alone, dat Never is de originele.
1: Je herkent het wel, maar het is natuurlijk up tempo.
0: Ja, het is heel wat anders, maar wel heel mooi, of niet soms?
1: Ja, want hij heeft ze heel goed gedaan.
0: Dat dacht ik, ja.
1: En dat heb je wel vaker met dat programma. Dat ze nummers met een heel ander sausje doen. En wat heel vaak heel leuk ervan.
0: Ja, dat wel. Maar ja, ik vind het allemaal zo overdreven. Dat enthousiasme.
1: Allemaal gaan huilen en zo. Dat
0: ja,
1: het zo
0: nou
1: mooi
0: ja,
1: is.
0: Dat. Doe maar gewoon, vind ik. Dan doe je wel gek genoeg. Maar ja, dat hoort er tegenwoordig allemaal bij, hè?
1: Ja, deze wat bijvoorbeeld.
0: Ja, dat was...
1: Van Glenn?
0: Ja, precies. Tino Martin, zij weet het.

0: Speciaal voor Claire was dit Alex Moore en Fever Dream uit de rechtstreeks top 25 van een paar maanden geleden, denk ik.
1: Ja, maar het blijft een lekker nummer.
0: Oh, dat dacht ik. En daarvoor de man die te weinige mannen in zijn sokken heeft hij.
1: Ja. Ja, ik hoorde dat nummer voor het eerst. Ik denk, dit kan nooit een nummer van Tino Martin zijn. En dat klopt ook, het was van Glenn Varia.
0: Ja.
1: Ja, ik denk, dit past niet bij een volkszanger, dit nummer. Nee.
0: Nee, maar het was wel een lekker nummer.
1: Ja, en hij heeft daar eigenlijk de grote doorbraak
0: bij. Ja, dat is een beetje zijn doorbraak, hè?
1: Ja, daarvoor was hij al heel bekend, maar niet bij het hele Nederlandse publiek.
0: Nee, ja, daarom. Dus het was toch een beetje zijn doorbraak.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ik moet altijd denken, als ik de man zie aan dat programma met Wendy van Dijk, waar hij enorm in de maling wordt genomen door zijn grote vriend René Vroeger en natuurlijk Wendy van Dijk.
1: Ja.
0: Moet je maar eens op YouTube opzoeken. Hoe heet dat programma ook weer? Wie het laatst lacht, geloof ik, of zoiets.
1: En nemen ze hem in de maling?
0: Nemen ze hem in de maling en dan gaan ze. Hij gaat dan met René Vroeger gaat hij op stap een dagje. En dan wordt hij bijvoorbeeld. René Vroeger wordt gebeld door zijn manager, want hij heeft dan een stadiontour op het programma staan. En dan zegt hij: ja, ik heb Tom Jones geregeld hoor. En dat zegt dan die manager aan de telefoon, zogenaamd. Yeah. En dan zegt hij: ja, ik. Het is natuurlijk allemaal doorgestoken kaart. En dan zegt hij: van ja, ik zoek nog een beroemde artiest. Nou, zegt René Vroeger. Toevallig zit Tino Martin naast mij. Nee, zegt die manager. Nee, dat moet wel een bekende zijn. Hè? Dan zie je die kop van die Tino Martin. Echt. En zo gaat het een tijdje door.
1: Prachtig.
0: Ja, echt machtig. En dan dat Amsterdammers. Dat doet het hem ook, hè?
1: Ja, dat doet hem zeker.
0: Wij gaan door met het programma. We gaan door, want we zijn natuurlijk een muziekprogramma.
1: Ja.
0: We gaan eventjes naar de tijd van de Soul Show terug. Met Funking for Jamaica van Tom Brown.
1: Wauw.

0: zijn ogen. Je kan alles verwachten als je mij achter de knoppen zet.
1: Ja, maar dit was best leuk.
0: Dit is leuk, hè? Het is Wolfgang Petri. En dat is een Duitse slagerster.
1: Ja.
0: Ja, de man is op dit moment zwaar ziek. Maar de man heeft de ene na de andere hit gemaakt. En dit was Da sind diese Augen in de Franz Rapid remix. En,
1: ja, dat was een leuke remix.
0: Ja, ik hou daarvan.
1: Ik hou hier ook wel van.
0: Ik vind het geweldig. Ik zal ook de volgende week, of misschien vrijdag al, wie zal het zeggen, heb ik ook een leuke remix van zijn allergrootste hits. Verlieben, verloren, vergessen, weet ik het allemaal.
1: Okay.
0: En dat brullen alle Duitsers altijd mee. Ik denk, het is weer eens wat anders dan Helene Fischer.
1: Ja, want dat hebben we nou al een paar keer gehoord.
0: Ja, die is ook leuk natuurlijk.
1: Die is ook, en die is ook leuk om naar te kijken.
0: Ja,
1: deze manier vind ik niet zo leuk om naar te kijken.
0: Nee. Vroeger droogde hij altijd honderden, tientallen armbandjes op zijn linkerarm. Die dan van zijn fans had gekregen.

0: gekregen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar goed, tegenwoordig, ik geloof niet eens meer dat hij optreedt.
1: Hij is echt een Duitse met een Duitse snor.
0: Zijn zoon, ja precies. Zijn zoon, Achim, die heeft ook leuke hits. Maar dat is meer poppy. Dat is niet, okay. niet zo slagerachtig.
1: Ja. Ach, zo.
0: Tijd voor serieuze muziek, mensen. Now when you

0: Bijzondere man is dit wel. Teddy Swims en een van zijn eerste hits, The Door, van een jaar of twee geleden, Claire.
1: Wat een stem, hè, heeft hij.
0: Ja, prachtige stem, ja, inderdaad.
1: Echt de man die je nooit tegen moet komen in donker.
0: Jawel, want hij is hartstikke aardig.
1: Hij is heel aardig.
0: Hij ziet er wel stoer uit.
1: Ziet een beetje engig uit, vind ik.
0: Inderdaad, ja. Maar goed, hij zal er zelf een lekker gevoel bij hebben. Want anders doe je dat niet, denk ik, dan op mijn beurt.
1: Nee, helemaal vol met tattoos en ringetjes en... Maar wat een mooie stem.
0: Ja, dat dacht ik. Dat kan je wel zeggen. Claire, er staat hier een plaatje klaar speciaal voor jou.
1: Oké. Okay.
0: En het zijn er eigenlijk twee aan elkaar.
1: Ja, jij hebt mij een USB-stick gegeven van de week. En die kon ik niet openen op mijn laptop.
0: Nee, als je het verkeerde bestand opent. Ja,
1: ja, omdat ik dacht van, jij hebt Windows, PC, ik heb een Apple.
0: Nee, heeft er niks mee te maken.
1: Nee, maar... Het bleek dus, het bestand wat ik moest openen, ik dacht dat het een foto was. Maar dat was dus het MP3 bestand.
0: Nee, het was een foto van jou.
1: Ja.
0: Het albumcover.
1: Ja, en die andere twee bestanden, die waren heel wat anders. Er waren MP4'tjes en die kon ik niet openen.
0: Nee, ja, nou goed.
1: Dus je had het voor mij opnieuw op stick gezet. En toen
0: bleek achteraf helemaal niet nodig te zijn.
1: Nee, want jij zegt, geef me die oude stick nog eens even. Ja. Hij staat hier toch gewoon.
0: Hij staat er gewoon op.
1: Oh, hij staat nu op mijn laptop.
0: Ik heb het gecontroleerd.
1: En hij doet het.
0: Hij doet het.
1: Waarvoor die is gemaakt? Ik vroeg jou of jij een kuur op muziek voor mij wil maken.
0: En dat is, nou ja, wat mij betreft gelukt.
1: Ja, dus en ik was zondag al helemaal klaar in de bak om te gaan oefenen. Maar hij deed niet.
0: Ah, nu wel. Luister maar.

0: Speciaal voor Claire gemaakt, deze
1: ja,
0: mix, duo-mix van, hoe heet die ook alweer? Gazebo. En Jurk. En ja, jaren 80 gemixt met 2020, wat zal het geweest zijn?
1: Ja, zoiets.
0: Tuesday, ja, ongeveer. En ja, ik denk dat jij hier gewoon hoge ogen mee gaat gooien.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja. We gaan eerst eens even hard oefenen.
0: Ja, want hoe gaat dat dan in zijn werk, Claire? Wanneer is jouw eerste toernooi?
1: Nou, ik sta op de wachtlijst voor Luttenberg. Maar ja, ik sta als vierde op de wachtlijst. Ja. Dus het is nog een weekje te gaan. Dan moeten er vier paarden uitvallen. Nou,
0: daar kunnen we een handje bij helpen.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Dat betwijfel ik echt. Vorig jaar heb ik daar hele hoge ogen gegooid als enige parenruiter.
0: Ja.
1: En dan is de kuur op muziek heb ik in Bappen. In november is het, okay. Begin november.
0: Okay. En
1: dan twee keer in Hellendoren.
0: En wanneer begin jij dan met oefenen? En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, meestal rijkpaard even. En zoals van de week, ik zeg dan, we pakken de JBL-box erbij en dan koppelen we hem. En dan ga ik gewoon mijn kuur oefenen.
0: Ja, en dat doe je dan met dit of niet?
1: Met dit of mijn andere muziek.
0: Ja.
1: En het is heerlijk, want je houdt je ritme als je de muziek eronder hebt.
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk moet ik ook nog gaan zingen. Want ik hou heel erg mijn kaken vast met paardrijden.
0: Is dat zo?
1: Ja, en eigenlijk moet ik gaan praten of gaan zingen. Eigenlijk moet je een kauwgompje kauwen. Maar dat mag absoluut niet met paardrijden.
0: Oh nee, dat staat ook.
1: Nee, maar natuurlijk moet ik mee gaan zingen. Maar in mijn oude kuur zong ik altijd mee. Als Whitney Houston begon te zingen, zong ik altijd mee.
0: Oké. En dit is een beetje het ritme wat jij voor ogen had. Hè?
1: Ja, dat toch? Heb jij gezien met een filmpje wat ik mee had gestuurd.
0: Ja, oké. Ik ben benieuwd. We moeten eens een keertje gaan kijken als jij een kuur doet. Dus
1: ja, dat klopt.
0: Toernooi doet, ja. Vorig jaar was er ook iets in Hellendoorn. Maar toen hebben wij jou niet gezien. Toen was ik met Hooi Televisie voor opnames.
1: Ja, ik heb wel meegedaan aan de
0: Helderse paarden. Dressuurdagen. Als
1: ja, ik deed
0: vergis.
1: Wel mee, maar dat was op de paar. Op de zondag heb ik meegedaan.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Goed. Wij gaan weer muziek draaien. En
1: wat heb je nu weer voor ons klaarstaan?
0: We blijven muziek draaien voor Claire. Het is per slotrekening.
1: Oh,
0: het is per slotrekening jouw programma, Claire.
1: Ik heb kaartjes, hè?
0: Ja, jij hebt kaartjes. Nou, daar zijn ze.

0: Kraftwerk en The Model Das Modell. Ja. Dat is het singeltje. Staat op de A-kant de Engelse versie en op de B-kant de Duitse versie. En ik heb ze bij elkaar geshuffeld.
1: Jij wou eerst niet zeggen wie het waren, maar toen begon het riddeltje met de synthesizer en toen wist ik het, hè?
0: Toen hoorde jij dat.
1: Ja, dat hoort.
0: Ja, het is ook heel herkenbaar natuurlijk. Ja. En Kraftwerk, het is wel een van mijn favoriete groepen, maar niet om naar een concert te gaan. Die mannen staan met z'n vier achter een laptop, zeggen geen boe of geen ba.
1: Nee.
0: En dat is natuurlijk hun show,
1: dat
0: maar het is geen show. Het is hun gimmick, het is hun ding.
1: Ja, maar dat vind ik ook nog met Faithless en dat soort dingen. Die stoppen de USB-stick erin en dan draait hun muziek.
0: Ja, precies. Ja, je ziet ook helemaal niks. Ze staan achter een schermpje. Ja. That's it. Maar goed, de muziek
1: is goed.
0: Is lekker om naar te luisteren. En wat ook lekker is om naar te luisteren.
1: Ja, dat is deze.
0: Dat is deze. Hey, vanaf USB-stick, weliswaar, maar... Wij zijn gewoon...

0: Robin.
1: Yes.
0: The Promise You Made. Toch een beetje een rare naam voor een Engels
1: ja,
0: groep.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is het ook wel bijzonder. Ja, twee grote hits hadden ze en nou, weinig van ze weer gehoord.
0: Ja, dat klopt helemaal. En als ik op de klok kijk,
1: is het alweer tijd om een stoeltje te wisselen?
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Ja.
0: Je kan het ook horen, want de eindtune loopt alweer.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Het is de transmission, zoals altijd, zou ik haast zeggen.
1: Ja.
0: En zo dadelijk zijn we weer terug. Dan gaat Claire de knoppen overnemen.
1: En dan gaan we naar 1988.
0: Kijk eens aan. Ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, fijn jaar was
0: alleen
1: dat.
0: Goeie muziek. Alleen mijn nummers uit 88.
1: 88 en weetjes uit 88.
0: Ik ben benieuwd wat je allemaal voor ons in petto hebt.
1: Nou, dat moeten we zelf even een beetje brainstormen, hè? Wat we het allemaal in 88 hebben meegemaakt.
0: Denk je dat ik dat nog weet?
1: Nou, ja, een heel belangrijk ding. Dat weet iedereen in Nederland.
0: Oh ja? Nou, ik laat me door jou zo meteen verrassen.
1: Oké, nou, we gaan het zien.
0: We zijn zo meteen terug. Tot straks.
1: Tot strakjes.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van

0: Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: On
3: Air with Claire.

0: Yes, Stop Loving You van Toto.
1: Uit 1988.
0: Ja, een van hun grootste hits, hè.
1: Ja, ze waren onder de critici waren ze niet zo heel erg geliefd, hè.
0: Dat
1: het was allemaal te
0: van.
1: Simpel. Nee, precies. Het was allemaal te simpel.
0: En dat zijn alle muziek die ze hebben gemaakt, zijn gewoon muziek die je nog steeds draait.
1: Ja.
0: Ja, supermuziek hebben ze gemaakt. En ze treden nog steeds af en toe op.
1: Ja. En weet je wat er nog meer in 1988 gebeurde? Ja. Behalve de Can't Stop Loving You van
0: Toto. Het volgende plaatje heeft daar wel mee te maken wat ik heb. Maar dat vertel ik zo.
1: Oké.
0: Het is een heel belangrijke gebeurtenis in 1988.
1: Vertel.
0: Nou, dat heeft met voetbal te maken. Want we werden Europees kampioen.
1: Oh ja, dat staat me vaag iets van mij.
0: Ja,
1: mensen die hun woonboten kwijtraakten omdat er 1000 supporters op stonden te dansen.
0: Juist, dat is wel iconisch, die beelden. Ja,
1: ja, maar ik vind niet iets waar we trots op moeten zijn.
0: Nee, zeker niet.
1: Wel dat kampioenschap natuurlijk. Maar,
0: ja, die finale tegen, was dat tegen Duitsland?
1: Nee, ik weet het
0: niet. Nee, dat was de halve finale. Finale tegen Rusland. Maar ik weet nog wel,
1: Dat was een happening. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, nou, vertel, wat weet jij erin?
1: Nou ja, de eerste rave party was in 1988.
0: Ah, dat weet jij natuurlijk weer. Ja.
1: In Amsterdam, in een loods in de Sumatra-kade. Dus ik weet niet of jij een beetje rave muziek klaar hebt staan. Maar,
0: nee, nu niet. Want het liedje wat ik klaar heb staan.
1: Ja.
0: Wat was er in 1988? Er waren de Olympische Spelen in. Weet je het nog?
1: Geen flauw idee.
0: Nou, 84 was Los Angeles.
1: Mm-hmm.
0: En in 88 was Seoul.
1: Seoul.
0: Ja. En er was een Amerikaanse zangeres. En die had eigenlijk het muziekje daarvan gemaakt. En die gaan we nu draaien.
1: Shakira?
0: Nee, die heeft het al 2 keer voor de voetbal gedaan, hè? Nee, Whitney Houston. One Moment in Time.
1: Oh, kijk eens aan.

0: Nou, het zou kunnen, want ik ben met de auto op een dag. Dus,
1: Get out of my car, get into my dreams.
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Ja, dat kan ook nog. Ja, ik weet nog dat mijn vriendinnetje had daar een singeltje van. En dan draaide je Gijs dan op de pick-up.
0: Ja, hij had nog meer grote hits, hè, in de jaren 80.
1: Ja, When the Going Gets Tough.
0: En... Ja, maar dat was uit die film.
1: Ja, dat was uit Jewel of the Nile.
0: Ja.
1: Er waren die drie films met Michael Douglas. En Danny DeVito en Kate Turner, volgens mij.
0: Ja. Kathleen Turner.
1: Kathleen Turner. Ja, maar heb je die wel eens weer gezien, Kathleen Turner?
0: Nee, heb je Benny Ocean wel eens weer gezien?
1: Ja, dreadlocks en grijs haar.
0: Ja, precies.
1: Ja, en Michael Douglas is ook heel oud geworden. Ja, die blijft nog een beetje jong doordat hij met een jongere vrouw is getrouwd.
0: Oh, helpt dat?
1: Nou ja, dat hoop ik voor hem.
0: Nee, want anders...
1: Ja, hij had op Netflix nog laatst een paar jaar geleden een leuke serie. De Kamensky Method.
0: Ja.
1: Dan speelde hij iemand die les gaf in het toneelleven. Was een leuke serie om te kijken. Okay. Met allemaal oude bekenden erin.
0: Ja.
1: Kathleen Turner onder andere. Okay. Maar die is wel een maatje meer geworden, ja.
0: Ja.
1: Dat is toen zo'n mooie vrouw. Maar leuke weetjes uit die tijd. Weet je er nog een paar?
0: Je had het net over het EK voetbal wat wij gewonnen hebben met 2-0 van Rusland.
1: Ja.
0: Maar weet je wie toen de trainer nog was? Weet je nog wie toen
1: ja,
0: de trainer was?
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, dat weet jij. Jan.
1: Rinus.
0: Ja, Rinus Michels.
1: Ja, dat klopt. Dat weet ik toevallig nog. Nee, wij waren toen wel heel druk met voetbal, iedereen op school. Want ik zat toen net tweede jaar middelbare school, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, ja. Allemaal leuke dingetjes. Wat hadden we nog meer? Een grote hit was Coming to America met Eddie Murphy.
0: Oh ja.
1: En die staat op Netflix. En ik zeg tegen mezelf, oh, die moet je kijken. Zo'n leuke film. En je zet hem op en je denkt, wat traag.
0: Flauwe boel.
1: Ja, en dansscènes die gewoon een paar minuten duren. En dan kom je dus achter hoe snel tv en film is geworden.
0: Ja.
1: Hoe flitsend.
0: Ja.
1: Hij zat echt te kijken van, vonden jullie dit leuk vroeger?
0: Ja, maar dat heb ik zelf ook wel vaak. Dat ik denk, god, dat is leuk. Ga ik nog eens terugkijken. En dan denk ik,
1: Nee, is het helemaal niet. Net als The Fresh Prince of Bel-Air, dat was ook zoiets. Denk je.
0: Nu dat vond ik toen nog niet zo leuk. Maar,
1: nee, dat vond ik heel leuk. En dan denk ik van, Oké. Ja, nou ja.
0: Wat wel altijd leuk blijft, maar dat was denk ik ouder dan 1988. En dat is MASH.
1: MASH?
0: Ja, dat
1: klopt. Dat was Vietnamoorlog, hè?
0: Ja, Korea.
1: Korea.
0: Ja, ging
1: inderdaad.
0: Over Korea. Ja. Over de Mobile Army Surgical Hospital.
1: Yes, that's right.
0: En die mannen, die Amerikaanse doktoren die daar gelegerd waren. En dan allerlei... Dat was eigenlijk een comedy, maar toch eigenlijk ook weer niet.
1: Ik kan me nog herinneren dat we dat keken. Ja, we hadden toen in 88 al wel drie zenders. Vonden we toen heel veel.
0: Ja, dat was Nederland 1, 2 en 3.
1: Ja, en een paar Duitse, maar dat vonden we toen al heel veel.
0: Ja, Duitse zenders hadden we. En België, BRT1 en BRT2. Ja. En dan had je ook nog de RBTF. Dat was de Franse, Belgische zender.
1: Ah, oké.
0: Ja, maar of dat nog bestaat, volgens mij.
1: Maar volgens mij hadden wij in 1988 in Deventer al kabel.
0: Ja?
1: Dus hadden we Super Channel en Sky Channel hadden we al.
0: Ja, Sky Channel. Ja, dat
1: Sky Channel, dat was met Ray Cokes. En met
0: Mr. Ed.
1: En we hadden zelfs Linda de Mol al met de DJ Cat Show.
0: Okay.
1: Ja, dat was ook zo'n leuk programma. Maar goed, we gaan even lekker door met muziek uit die tijd. En er is natuurlijk één band en die was in de jaren 70 al hip en hot.
0: Mm-hmm.
1: En die bleven dat in de jaren 80, die bleven zich doorontwikkelen. En dat was Fleetwood Mac. Die hebben natuurlijk een van de populairste albums ooit gemaakt met Rumours.
0: Ja.
1: Maar deze was ietsje later en dat was Everywhere van Fleetwood Mac.

0: Ja, ik vind Stevie Nicks.
1: Ik vind Stevie Nicks wel heel leuk.
0: Ja, precies. Ja. Maar het was ook niet waar. Het was een woordspeling.
1: Ja,
0: een woordgrapje.
1: Natuurlijk weet ik dat. Hey, en weet je wie in 88 ook een opkomst maakte?
0: Nou?
1: Daar hebben we het in het eerste uur al over gehad. Ik had de kaartjes voor. Clouseau.
0: Clouseau, dat zegt me niks.
1: Nee, dat zegt helemaal niks. Hè?
0: Helemaal
1: nee.
0: Nooit af van gehoord.
1: Nee, en een bekende hit was natuurlijk I Had The Time Of My Life.
0: Oh ja, dat is de grootste hit van 1988.
1: Ja, Bill Medley en Jennifer Warnes. Ja, die ga ik maar aan het eind nog eventjes draaien. Maar ik kan daar moeilijk... Ik heb altijd, als ik dat liedje hoor... Ik weet niet of jij dat hebt. Er is een persiflage door Lucky TV opgemaakt.
0: Oh.
1: Met Hillary Clinton en Donald Trump. Dat ze na elkaar aan het zingen zijn.
0: Oh ja.
1: Ja, en die is heel erg. En elke keer als ik dat nummer hoor... denk ik aan die persiflage. Maar goed.
0: Maar dat was dan nog niet met AI gemaakt?
1: Nee, dat had... Sander van der Pavert gemaakt.
0: Ja.
1: En het is wereldwijd gegaan, dat filmpje. Wel Lucky TV.
0: Ja, dat zegt me wel iets. Ja, ja. Dat is wel grappig. Ja,
1: nou ja, we hadden het ook over andere dingetjes. Ik vroeg jou, wat kost nou een literje benzine nu? Want ik rij meestal elektrisch.
0: Ja, ik denk 2,5 euro, 2,60.
1: Ja, en wat weet je wat het toen kostte?
0: Ja, dat weet jij wel.
1: Ja, dat was 1 gulden 10.
0: 1 gulden 10, dat is bizar. Hè?
1: Dat is echt bizar. Dat was nog voor het kwartje van Kok. Ja, en een patatje kostte 1 gulden en een patatje met 1,50.
0: Ja, dat vind ik dan wel weer duur. Voor 50 cent voor een kwakkie mayonaise.
1: Ja, nou ja, en de opkomst was natuurlijk van de cd's, maar ja, ik had nog...
0: CD van jou, CD van mij.
1: Juist, maar ik was al druk met cassettebandjes en lekker aan het opnemen. En je weet ook nog hoe je foto's maakt in die tijd, hè?
0: Ja, gewoon met je telefoon, toch? Zo.
1: Met een rolletje, hè?
0: Met een rolletje?
1: En wij hebben nog zo'n... mijn zoon heeft zo'n nostalgische camera uit de 70er jaren... met een rolletje erin. En maakt hij af en toe nog foto's mee. Zo'n hele mooie oude Canon. Ja, maar het is moeilijk om aan een rolletje te komen.
0: Nou, het is
1: hartstikke duur.
0: Zo goed als onmogelijk.
1: Ja, het is hartstikke duur.
0: Ja.
1: En niet alle winkels willen dat ontwikkelen. Dus ja... En we hadden thuis allemaal nog geen pc.
0: Ja, goed, dan moet je die foto's naar de ontwikkelingslanden sturen. Om te laten ontwikkelen.
1: Oh, jij bent ook zo snel, hè? Oh, wat hadden we nou meer voor leuke dingetjes in die tijd? Eens even kijken. Ik zit eens even te kijken. Nou ja, we hadden Europees kampioen. Beatrix was natuurlijk de koningin. Schoudervullingen waren heel erg hip voor de vrouwen.
0: Okay.
1: Is later wel weer een keertje gekomen. Ja, wij vrouwen droegen schoudervulling.
0: Okay.
1: En leggings... En ja, eigenlijk leggings zijn heel lang uit het beeld geweest. Gelukkig, want niet iedereen hoort een legging te dragen.
0: Nee, niet iedereen staat.
1: Nee, en nu zijn ze wel weer terug. Maar ik heb altijd een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 10 geleden... toen hoorde ik bij de Edwin Evers Show dat vrouwen altijd witte leggings onder jurkjes dragen. Waarom doen ze dat? Hebben mannen zo'n hekel aan? Waarom niet gewoon blote benen?
0: Ja, of...
1: En sindsdien heb ik nooit meer een witte legging onder een jurkje gedragen.
0: Ik heb altijd heel lang witte sokken gedragen, maar dat is ook niet...
1: Maar dat is weer helemaal terug
0: ja,
1: onder de jongeren,
0: wel,
1: hè?
0: Nu wel. Ja,
1: ja dus... En de haarlak was gewoon... dat was zo voor vrouwen. Dat was je kuif maakte je met haarlak. De föhn erop, haarlak. Dat was echt zo'n torenhoge kuif had je dan.
0: Ja. En je had nog V&D. V&D had je nog.
1: Ja, al die leuke winkels.
0: Free Record Shop had je nog. Megapool.
1: Ja, Scherenfoppen. Is dat nog? Nee, dat is ook niet meer.
0: Nou, dan geloof ik ook dat dat al verdwenen is.
1: Ja, de department stores zijn gewoon echt weg. Vind ik heel jammer.
0: Zonde, hè? Zonde.
1: In Amerika heb je hem nog wel, hè? Daar heb je de Macy's. Maar die... Ja, die doet het ook niet meer zoals vroeger.
0: Nou, dat is
1: ik vond
0: bizar,
1: altijd wel lekker om door de V&D was wel de place to be in Deventer.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: In Rotterdam
1: en,
0: ook.
1: Nou ja, we hadden ook een heel mooi nummer van Eric Clapton heb ik er nu voor staan. Ja, en dat nummer is later ook voor een reclamespot gebruikt. En dat heeft eigenlijk een beetje met mij te maken, die reclamespot. Dat is voor het MS-fonds gebruikt, die reclamespot. Dat is me altijd bijgebleven als ik dit nummer draai, Wonderful Tonight.

0: dat was Te Pao met China in Your Hands. Ik kan het videoclipje me nog herinneren.
1: Ja, maar wat zou het eigenlijk betekenen, Te Pao?
0: Te Pao? Geen idee, weet jij het?
1: Nee, het schiet mij zo te binnen.
0: Nou, dan ga je zo
1: even opzoeken.
0: Ik weet nog, China in Your Hands. En dan had ze zo'n heel groot porseleinen beeld van die jongen.
1: Ja.
0: En die liet ze dan uit de handen vallen.
1: En ik maar denken, wat bedoelen ze daar nou mee? Maar ja, weet ik dat het Engels is voor porselein natuurlijk.
0: Ja, maar het bedoelt, het is eigenlijk een metafoor van China in Your Hands. Dat je iets hebt wat je zo kan verliezen.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, andere leuke dingen uit 88. We zeiden al, het was best wel een leuke tijd, vond ik.
1: Ja.
0: Ja, want ik, de zorgen van social media hadden we niet.
1: Nee.
0: Nee, hoe oud was ik? Ik was 13. Ja. Ik begon me echt in te interesseren in muziek. Ik zat tweede klas middelbare school. Dus dat soort dingetjes, vriendjes en zo, begon in die tijd een beetje.
1: En de dancemuziek was een beetje in opkomst, hè?
0: De dancemuziek was in opkomst. En de
1: Technotronic was een beetje aan het begin van de danceperiode.
0: Ja, en acid house en dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: Ja, want je droeg je spijkerjasje met een smiley, zo'n smiley erop. En neonkleuren waren ook helemaal hip. Voor de kinderen was My Little Pony. Die speelde met een My Little Pony. En ja, de jongens
1: als je wat met paarden hebt, zoals jij natuurlijk.
0: Nou, ik was daar net iets te oud voor op mijn 13.
1: My Little Pony voor wel.
0: En de jongens met een Transformer. En die zijn nog steeds, hè?
1: Ja, er wordt grof geld voor geboden, als ik me niet vergis. Ja.
0: En wat dronken we in die tijd? Jij zegt, dat drink ik nog steeds.
1: Nou ja, het mag niet hard op het radio zeggen, want je weet nooit wie er meeluistert. Maar ja, een bako, zoals wij dat toen noemden, dat gaat er wel in, hoor.
0: Ja, en er was nog iets wat we dronken. En dat was Pessoa en Pisang Ambon.
1: Pisang Ambon, ja. Dat groene spul is dat.
0: Dat groene spul. En ik heb een paar jaar geleden een jaren 80 feest gegeven. En hadden we dat groene spul in cocktailglazen. En dat deed je dan met een beetje chudorant. Ik vroeg toen naar mijn moeder. Ik zei, ik mocht dat toe voor jou drinken. Ja, zegt ze, dat was een bodempje Pisang Ambon met chudorant. Maar nu, die Pisang Ambon kun je gewoon in één keer wegsloeken.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar bestaat dat nog?
0: Het bestaat nog. Ja, je kunt het gewoon nog kopen. Ik heb het voor mijn jaren 80 party heb ik het toegekocht.
1: Oké.
0: En toen hebben we nog echt gefonduut met olie. En ik had helemaal een servies uit de jaren 80 van een vriendin geleend.
1: Dus dat heb ik weer gemist.
0: En helemaal opgedost als Cindy Lauper was ik. Dus dat soort dingetjes allemaal.
1: Oké.
0: Maar er gebeurde ook wel wat naars in 1988.
1: Ja, onder andere de vliegramp, hè, bij Lockerbie.
0: Ja, Lockerbie.
1: Ja.
0: Oh, nou moet ik hoesten.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk de tijd dat vliegen, dat je als je vloog, je koffer uit het ruim werd gehaald. Want Lockerbie is gebeurd doordat de bagage was ingecheckt. En degene die mee zou gaan, die is niet ingestapt.
1: Ja.
0: En dan lieten ze gewoon je koffer naar een andere plek gaan. Dat is nu absoluut verboden.
1: Ja, terecht. Terecht volkomen.
0: Ja, want een cassette recorder is meegegaan en daar zat die bom in. Toen zijn ze achtergekomen.
1: Ja, bizar, hè?
0: Heel bizar. Toen is vliegen al anders geworden. 9/11 is vliegen heel anders geworden. Ja. Maar
1: en na vorige week weer, hè?
0: Ja, wat een idioot, hè?
1: Ja, nou goed, maar goed dat hij zijn plannen niet kon uitvoeren in ieder geval.
0: Nee, van die rare dingen in de wereld. Dus maar ik denk terug aan 88 als een vrolijke tijd, middelbare school, leuk.
1: Ik heb daar nog wel een mooie kreet voor.
0: Nou, vertel.
1: Toen was geluk heel gewoon.
0: Inderdaad, toen was het allemaal onbezorgd. Je hoefde niet bang te zijn dat iemand stiekem foto's van je ging maken. Want tegenwoordig, dat ontwikkelijk was, toen hadden we het geld allemaal niet voor.
1: Nee.
0: Dus, wat heb ik nou weer op stapel staan? Ja, één artiest die heel erg bekend was in die tijd was George Michael.
1: Ja, daar was jij een groot fan. Nog steeds een groot
0: ben
1: fan.
0: Ben ik
1: van.
0: Steeds heel erg fan van. En die had een hele grote hit met de single Faith.

0: Yes, Renéetje Vroeger.
1: En het is een cover, hè, dit nummer. Winter in Amerika is origineel van Duck Ashdown. En gecoverd inderdaad door René, maar had daar een speciale reden voor.
0: Ja, want in die tijd, Adam Curry die presenteerde Countdown. En die ging naar Amerika met zijn toenmalige echtgenote Patricia Pai.
1: Ja,
0: die gingen verhuizen.
1: Dat klopt. En toen heeft René Vroeger, waren die bevriend met elkaar dan?
0: Dat
1: of zo?
0: Denk ik dan, maar hij deed dat. Ik weet nog dat hij dat bij Countdown deed, dit nummer Winter in America is Cold.
1: Ja.
0: Ja, want hij ging in de winter naar Amerika. Dus ja.
1: Maar het is toch niet overal koud in Amerika?
0: Nee,
1: ligt er maar net aan waar je zit.
0: In Texas is het niet koud.
1: Nee,
0: daar is altijd
1: nooit koud.
0: Maar New York kan wel heel koud zijn. En wat noordelijker. Dus ja, en dat was eigenlijk een beetje het begin van René Vroeger.
1: Ja. Voordat hij bij de Tobbers zat.
0: Ja, en voordat hij een eigen huis maakte.
1: Nee, dat was de. Volgens mij eigen huis was daarvoor.
0: Maar nou, ik dacht erna, maar dat weet ik ook niet zeker.
1: We zoeken het op.
0: Maar Winter in America, ik vond het nummer eigenlijk niks aan. Maar ik zag hem op de lijst staan en ik denk, ha, leuk. Ja, en er was nog iemand die zijn tijd ver vooruit was. En dat was natuurlijk Michael Jackson in 1988.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want zat jij ook voor de buis toen werd aangekondigd dat zijn nieuwe album uitkwam? Bad.
1: Ja,
0: en de videoclip van Bad.
1: Ja, ik vond het Thriller vond ik beter.
0: Thriller was beter. Ja, het was natuurlijk een fantastische videoclip, hè, in die subway station,
1: ja, geweldig.
0: De metrostation. Ja, we zaten allemaal voor de buis bij je Topbal, want ze gingen de maas.
1: Ja, dat was een happening, heel gebeuren. En wie maakt tegenwoordig nog videoclips?
0: Ja, dat is niet meer, hè?
1: Het is ik, maar.
0: Ja, jij maakte nog heel veel, maar wat ik ook wel zie is dat. Dus MTV, dat is niet meer de videoclipzender.
1: Nee. MTV doet alleen nog Ridiculousness, volgens mij.
0: Ja, en ex, iets met ex met nog wat, met je ex-vrouw.
1: Er zijn nog wel een aantal zenders die videoclips non-stop uitzenden.
0: Ja, Excite en zo, ja.
1: En 192TV, die zendt videoclips van de jaren 60 en 70 uit. Op zich ook wel leuk, natuurlijk. Maar het begrip videoclip, dat je uitkeek naar een nieuwe video, zoals inderdaad die van Michael Jackson.
0: Ja.
1: Dat is niet meer.
0: Dat is niet meer, hè?
1: Dat is niet meer.
0: Nee, nou, het nummer van datzelfde album afkwam, dat was het nummer Dirty Diana. En iedereen dacht dat het over Diana Winter ging.
1: Precies. Ja.
0: Daar ging het niet over. Nee. Maar
1: waar ging het dan wel over? Welke Diana bedoelde
0: hij? Ik weet niet welke Diana het was. Nee, maar ik weet wel dat hij een gigantisch goede gitarist in dat liedje.
1: Ja?
0: Ja, dat was Slash.
1: Okay.
0: Van Guns N' Roses.
1: Kijk eens aan.
0: En het is een van mijn favoriete Michael Jackson nummers.
1: Ja.
0: Dus we gaan hem lekker draaien. En daarna is het alweer tijd om afscheid te nemen. Dat doen we dan
1: ik
0: nog
1: heb
0: even.
1: Nog wel één weetje over. Nou ja, beetje meer een herinneringetje aan 1988.
0: Nou, dan gaan we dat na dit nummer even doen.
1: Doen we dat.
0: Goed zo. Dirty Diana.

0: En daarom kunnen Nederlanders zo goed Engels.
1: Zo is het.
0: Ja, ja, precies. En ja, ik lees de ondertiteling nooit. Dus ik moet echt opletten. Als ik een serie zoals Narcos of zo kijk, dat Spaans. Ja. Oh shit, ik moet ondertiteling lezen. Want dat ben ik zo niet gewend om te doen. Omdat je Engelstalig bent.
1: Ja, precies. Ja, nee, wij hebben daar geen last van. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Ja. Daardoor zijn wij wel...
0: Heel goed Engelstalig.
1: Ja, behalve Rutte dan, maar oké.
0: Okay. Ja, inderdaad. Behalve Rutte. Nou, en is Jette beter?
1: Nee, en niet veel beter.
0: Nee, niet veel beter. Nee, ik ga dan even naar de nonnen, denk ik dan. Ga het even goed leren, maar goed.
1: Overigens over 1988gesproken, want daar ging dit uurtje over. Wij hebben het allemaal dat het allemaal zo leuk en zo fijn was. Maar hoe navigeerde jij toen in 1988? Ja. Volgens mij had je nog...
0: Gelukkig had ik geen rijbewijs.
1: Nee, dus
0: ik had,
1: precies.
0: Maar ik weet wel, in het begin toen wij net mijn rijbewijs hadden... dan had je ruzie met degene die naast je
1: zat. Dus het is wel een lifesaver in ieder geval als het om je huwelijk gaat natuurlijk.
0: Dat wel. Dat scheelde wel dat ik een scout was.
1: Moet je linksaf? Nee, rechtdoor. Nee,
0: dat
1: nee,
0: ik wel bij de scout had gelegen. Dus ik kon wel een beetje kaart lezen.
1: Ja, kon wel kaart lezen.
0: Meeste vrouwen konden dat niet. Maar ja, de routeplanner is wel een dingetje nu.
1: Nou ja, dat navigatiesystemen waren er toen nog niet.
0: Nee, helemaal niet.
1: Ik was wel een van de eerste die een navigatiesysteem had.
0: Oh, doe maar.
1: Die kostte toen nog 1500 euro.
0: Moet je nagaan.
1: Kun je nagaan. Die heb je nu voor 100
0: euro. Ja, dan koop je een TomTom bij de Mediamarkt.
1: Sterk nog, je hebt het niet meer nodig. Want
0: het zit standaard op je telefoon.
1: Ja, precies.
0: Yes.
1: Ja.
0: Nou, het zit erop de laatste minuut. Dus eigenlijk heeft het geen zin meer om een liedje te gaan draaien.
1: Ah, dan start jij denk ik de eindtune in, of niet?
0: Nou, ik heb helemaal geen eindtune. Maar ik heb Belinda Carlisle. Maar daar komen we gewoon helemaal niet meer aan.
1: Oh, maar ik denk die gaat Transmission in.
0: Ja, die heb ik al helemaal niet meer... niet meer bij opstaan.
1: Oh, goed. Dus zoek hem dan even op. Dan praten wij in die laatste 30 seconden wel even vol. Sterker nog, als wij doorgaan met praten,
0: dan is het zo.
1: Hoeft het helemaal niet meer.
0: Nee.
1: Heb jij enig idee wat het weer wordt vandaag?
0: Nou, het ziet er een beetje gauw uit, maar die Indian Summer.
1: Lete en Jen, zeggen de Fransen.
0: Ja.
1: Nu we toch aan het internationaal praten zijn.
0: Ja, en als het goed is, neemt het de A staat open. Dus hij neemt het zo gelijk over als het goed is. En anders zet ik hem over naar het nieuws.
1: Nou, oké. Okay,
0: dus luisteraars, heel veel plezier deze week.
1: Ja, en zie ik jou vrijdag weer?
0: Vrijdag zie je mij in Nijverdal.
1: In Nijverdal.
0: En ik zie jou volgende week hier weer in de studio.
1: Tot dan.
0: Tot dan.
2: Leven bij wghswitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? wghswitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen. 12 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer,

0: Zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken. 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen.

0: Tot die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten

0: bij Wim Jansen Assurantiën.
1: Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

De zon gaat onder, valt in de zee en het brengt kleurrijke luchten mee. Ik sta naar de horizon en bedenk alle kleine en grote dingen, ontelbaar veel zegeningen, zijn Gods dagelijkse geschenk.

Wees niet bang bij tegenspoed. Angst en pijn doorstaan. En in vertrouwen moet je verder gaan. Grijp moed, volg zonder vragen. Vader, wat u doet, is goed. Wees niet bevreesd en breng iedere morgen al je zorgen bij God. Hij is immers altijd bij je geweest.

Dit was weer het eerste programma van het Licht van Liederen. De volgende uitzending is over 2 weken. Dus heel graag tot 20 oktober om 7 uur 's avonds. Ik wens u een hele fijne avond toe. Dag!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Radio 350.
1: The party's over. It's time to call it a day.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 9 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
7: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
6: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
4: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator van het programma. En de techniek wordt vandaag verzorgd door Remco van der Maat. Na een lange zomer met veel mooie muziek doet de herfst binnenkort weer haar entree en staat al volop in de stadblokken. Het thema van ons programma vandaag luidt dan ook Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. De eerste muziek vandaag gaat ook over de herfst en komt uit de vier jaargetijden van de rode priester uit Venetië, Antonio Vivaldi. Janine Jansen hoort u op viool samen met het gezelschap Concerto Italiano onder leiding van dirigent Rinaldo Alessandrini.

Ja, u hoorde de herfststormen uit deze muziek klinken. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan heeft de zomer er nog niet genoeg van. En hebben we nog een prettige nazomer. In elk geval, Janine Jansen was de solist in de herfst uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. De eerste uit een reeks, zoals Vivaldi het formuleerde, het experiment van harmonie en inval. In goed Italiaans, il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Rinaldo Alessandrini dirigeerde zijn Concerto Italiano. Toen de opera Carmen van Georges Bizet op 3 maart 1875 in de Paris Opera Comique aan het publiek werd vertoond, leidde de openlijke erotische vrijmoedigheid van de heldin Carmen op het podium tot veel opwinding. Ja, bedenk wel, we schrijven 1875. Dat laat niet onverlet dat de stierenvechters, oftewel de toreadors, toen al de show stalen. En dat is heden ten dagen nog zo. En u herkent ongetwijfeld de prachtige muziek. De opera is nog steeds zeer geliefd. Luister maar eens naar de uitvoering van de London Festival Orchestra en Choir onder leiding van Alfred Jules.

dat waren de Toreadors. Die verlieten de arena na hun optreden samen met de heldin Carmen. Georges Bizet was de componist en de London Festival Orchestra waren de uitvoerende muzici in deze Carmen Suite nummer 1. Een van de grootmeesters uit het programmathema op Radio Regio Klassiek vandaag is zonder enige twijfel Ludwig van Beethoven. Tot een van de onverslijbare composities van zijn hand hoort zeker zijn 9e symfonie, met als ondertitel Ode aan die Freude. Het navolgende muziekstuk dat u gaat horen is met recht legendarisch te noemen. Muziekrecensenten schreven dat het een zeer gedenkwaardig concert in Berlijn was, waar deze opname uitstond. De West-Eastern Orchestra, bestaande uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici, vertolken dan ook het Ode aan de Freude in het culturele en politieke hart van Duitsland. Onder de bezielende leiding van Daniel Barenboim hoorde u de symfonie nummer 9 van Ludwig van Beethoven.

Zo kan het dus ook. Een orkest dat bestaat uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici vertolken de vrede in het koor Ode aan die Vreude uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Daniel Barenboim dirigeerde de Eastern Divan Orchestra. Het strijkkwintet in C, Deutsch 956, behoort tot de allerlaatste composities van Franz Schubert. Waarschijnlijk heeft hij een uitvoering van het werk zelf niet meer kunnen horen. Wij prijzen ons evenwel gelukkig dat wij wel kunnen genieten van deze compositie. Luister maar eens naar het wereldberoemde Emerson String Quartet met als icoon Mstislav Rostropovich die de tweede cello besteelt. Even lekker achterover zitten en genieten.

Mstislav Rostropovich was de solist op cello bij het Emerson String Quartet in het Adagio uit het strijkkwartet in C, Deutsch 956 van Franz Schubert. Een van de vele opera's die Georg Friedrich Händel tijdens zijn leven heeft geschreven was Ariodante. Het werk dat hij in 1735 componeerde was tot voor kort ten onrechte verwaarloosd, maar prijkt sinds halverwege de jaren 90 op het repertoire van vele operagebouwen in de hele wereld. De titelrol was geschreven voor de castraat Giovanni Carestini, heeft een aangrijpende aria, Chiassa in vida in grondo aldruno. En juist naar deze aria gaat u nu luisteren in het programma Radio Regio Klassiek. De beroemde sopraan Anna-Sophie van Otter hoort u in de titelrol en Mark Minkowski dirigeert zijn Les Musiciens du Louvre samen met het koor van de Musiciens du Louvre.

Ja, dit was de aangrijpende aria Scherza in Villa uit de opera Ariodante van Georg Friedrich Händel. En die werd uitgevoerd door de sopraan Anne-Sophie von Otter. Die werd begeleid door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Tijd nu nog in het programma Radio Regio Klassiek voor een eerbetoon aan de op 6 december 1960 overleden beroemde Roemeense pianiste Clara Haskiel. Mozarts pianoconcert nummer 23 K488 wordt op magistrale wijze door haar uitgevoerd, zoals u zelf zult beamen als u naar het Allegro assai gaat luisteren uit dit pianoconcert. De Wiener Philharmoniker staat deze maal onder leiding van Paul Sacher.

Ja, met het Allegro assai uit het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door de onvergetelijke Clara Haskell, begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Paul Zacher, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van ons programma Radio Regio Klassiek, dat vandaag als thema had Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. Dank voor uw aandacht, luisteraars. En natuurlijk Remco, hartelijk dank voor zijn technische ondersteuning. Hopelijk luistert u ook volgende week weer. Aan het begin van onze uitzending hoorde u uit de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi de Nederlandse violiste Janine Jansen. En we besluiten met de bewerking van hetzelfde beroemde muziekstuk in een modern jasje, geschreven door Max Richter, die zelf de keyboarden speelt, en Daniel Hope, die speelt de viool. De Concerthaus Kamerorkester Berlin, onder leiding van Andrea Ridder, die begeleiden ze. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
5: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer. Dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

Als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.